0: skadoosh dukatagu akati. Yeah, me we high school dahoe graduate gus.
1: Atunach yukwagut.
0: Atunach yukwagut. Gwalchatsu ya, ya me.
1: Do you yak reat?
0: Ya, hatko yak.
1: Oh, yak.
0: Gwalch.
1: Gwalch.
0: Yada ko a kulkan we
1: kulkan dugu.
0: We internet dakhwa a dakhwa achjit wudu ziwu. We Montana dakh.
1: Ah,
0: ay. Idens anikwa.
1: Ya atawa hajikhanik ke has nas khitidet
0: ya
1: ha esa tuar skwe we shall qawis al khwe sek sekant we kew we et hini tak ha at khai ahyas ayanas khin
0: oh ha kudakh has shidi hin
1: aha
0: ha
1: Ook als kind als schiet. Je deed ga, als je kracht door ka ha ja ha ha goed dag koo. Als een ga onthad je is.
0: Ah. Klik uit zich ha. We chago ah. Wed le kaha yag has kundli hai.
1: Kundli hai. Echo iasa.
0: Kunach yadat gawe has to twasiku. We wasadu asak
1: anushi.
0: Anushi. Kletina le It was a kuwasa kai.
1: Kaka einach.
0: Extinct has only ich.
1: Kuwasa kse.
2: Gunal chi shaya ia achi.